0: Coming up next. Jump for my love. Jump in and feel my touch. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en in het hele land kan er plaatselijk nog een bui vallen. Er staat dan een matige zuidenwind en bij zee in het IJsselmeer is die wind krachtig met mogelijk windkracht 5 of 6. Morgen is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. 'S Avonds wordt het droog, met uitzondering van het oosten waar nog een paar buien ontstaan. Vanaf donderdag blijft het een aantal dagen droog en zonnig met middagtemperaturen van 25 graden of zelfs nog iets hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: and other classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen,

0: oldies and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en in het hele land kan er plaatselijk nog een bui vallen. Er staat dan een matige zuidenwind en bij zee in het IJsselmeer is die wind krachtig met mogelijk windkracht 5 of 6. Morgen is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. 'S Avonds wordt het droog, met uitzondering van het oosten waar nog een paar buien ontstaan. Vanaf donderdag blijft het een aantal dagen droog en zonnig met middagtemperaturen van 25 graden of zelfs nog iets hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s. This

Classic Dance Radio.

0: these and other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en in het hele land kan er plaatselijk nog een bui vallen. Er staat dan een matige zuidenwind en bij zee in het IJsselmeer is die wind krachtig met mogelijk windkracht 5 of 6. Morgen is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. 'S Avonds wordt het droog, met uitzondering van het oosten waar nog een paar buien ontstaan. Vanaf donderdag blijft het een aantal dagen droog en zonnig met middagtemperaturen van 25 graden of zelfs nog iets hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s. This

0: 90s and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en in het hele land kan er plaatselijk nog een bui vallen. Er staat dan een matige zuidenwind en bij zee in het IJsselmeer is die wind krachtig met mogelijk windkracht 5 of 6. Morgen is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. 'S Avonds wordt het droog, met uitzondering van het oosten waar nog een paar buien ontstaan. Vanaf donderdag blijft het een aantal dagen droog en zonnig met middagtemperaturen van 25 graden of zelfs nog iets hoger. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: and other classics in a moment. It's 6 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen.

0: mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
1: Ah, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: and other classics in a moment. It's 7 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. Je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: oldies and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog, naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: these and other classics in a moment. It's 8 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitvindwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitvindwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: 90s and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s. This

0: these and other classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De

0: De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
1: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: with other classics in a moment. It's 10 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen. 1, 2, 1, 2.

0: 90s and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: 90s and other classics in a moment. It's 11 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump...

0: Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
1: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen.

0: in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: In het hele land buien en een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. In de middag temperaturen rond de 18 graden. Tussen de buien door laat ook de zon zich af en toe zien. In het noordoosten kans op onweer. Later in de middag en avond klaart het op en trekken de buien naar het oosten weg. De zuidwestenwind blijft matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In de avond veel bewolking met hier en daar een opklaring en in het noordoosten nog kans op een bui. Na vandaag wordt het zonnig en droog en gaan de temperaturen fors omhoog naar waarden boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: 90s and other classics in a moment. It's 12 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over drie dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: 90s and other classics in a moment. It's 1 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar.

0: dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
1: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: These and other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste

0: Een drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
1: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ladies and gentlemen.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio, weather.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s. This

0: Coming up next. These and other classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: 90s and other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een

0: Tijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
1: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.
0: And we're back.

0: and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die ook

0: renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
1: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen.

0: coming up next. And other classics in a moment. Classic Dance Radio, weather.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: oldies and other classics in a moment. It's 6 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Oldies and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanmiddag vallen er nog een paar buien, maar af en toe is de zon ook van de partij. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen, maar in de nacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen verandert het weerbeeld van wisselvallig naar zomers. Over het algemeen is het vrij zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Het noorden blijft wat achter, daar is de bewolking hardnekkiger. De zwak tot matige wind waait vanuit het zuidwesten en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 23 graden aan. Op de Wadden is het wat frisser met 16 tot 19 graden. Op vrijdag houdt het zomerse weer aan. De wind zit in de zuidoosthoek en stuwt nog warmere lucht onze kant op. In de middag kan het ruim 25 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: These and other classics in a moment. It's 7 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: oldies and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back.

0: and other classics in a moment. It's 8 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen,

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: 90s and other classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: coming up next. And this. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: 90s and other classics in a moment. It's 10 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio, weather.
1: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s. This is Classic Dance Radio.
3: Now I'm gonna tell you before we get started. We ain't got

0: 90s and other classics in a moment. It's 11 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: oldies and other classics in a moment. It's 12 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanavond verdwijnen de laatste buien via het oosten van het land. Vanuit het westen breekt de zon nog even door en later op de avond wordt het op veel plaatsen droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht zal het zacht zijn met minima rond de 10 tot 13 graden. Plaatselijk kan wel wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt de zon er steeds beter door. Het blijft droog en vooral in het zuiden wordt het behoorlijk warm voor eind mei. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Ook daarna schakelt het weer een tandje bij. Vrijdag wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het weekend blijft het zonnig en droog. En zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En dat was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s.

0: 90s and other classics in a moment. It's 1 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling.

0: politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
1: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Ladies and gentlemen.

0: These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Wolkenvelden trekken over het land, maar er komen ook steeds meer opklaringen. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 13 graden en de zuidwestenwind neemt verder af. De dag begint nog met vrij veel bewolking, maar vanuit het zuidwesten breekt de zon steeds vaker door. Het blijft droog en de temperatuur loopt flink op, van 17 graden op de Wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. En er staat weinig wind. En ook de dagen daarna mogen we rekenen op zomerse temperaturen. Vrijdag wordt het op veel plaatsen 25 graden of warmer. En in het weekend blijft het zonnig, droog en warm. Zaterdag kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden met mogelijk 30 graden. En ook daarna lijkt het warme en droge weer voorlopig aan te houden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: and other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen.